0: Y ya de regreso en el postpartido de este Países Bajos 2, Japón 2. Vamos a ver en qué idioma y si tenemos imágenes.
1: Natuurlijk, het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven en genoeg dingen om van te leren. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
2: Dankjewel.
1: Dank je.
3: En CDN Radio, la hora 6 de la tarde. Así va el Mundial. Hoy, 9 p.m., Suecia versus Túnez. Por CDN.